achter je huid. Maar zie die, maar zak tieren we nu pie me lagen. En want is u maar kooi, nou want is u thee kooi. Manen, een leek heb de liggende, tjallo in hek dan beda. Maar pakket ka schegai van ten leden de in hak toe wajiba, haide maga. Awang tang bij een kaji la schegai van lemi nang loop hoko, haide beda. Sap chang chillega. La du da thari ga muktang tu shibo wang de da. Tak tak nik tok beda. Sing chun gum pong de talam ben in hei. Imai bunga. Iman karitam hong kang de. Ima kaya kui re. Hak oi re. Ima ai talu ge da. Talu suidna. Langui tong